0: grootste humanitaire crisis ter wereld. En in Noorwegen is het aantal kandidaten voor een orgaandonatie explosief gestegen na het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat zij op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Vorige maand kwamen er in Noorwegen per dag gemiddeld zo'n 70 orgaandonoren bij. Maar na de bekendmaking over Mette Marit steeg dat aantal tot 300 donoren op donderdag en zelfs bijna 2200 op vrijdag. Mette Marit heeft een longziekte en zou nog maar 1 of 2 jaar te leven hebben als ze geen longtransplantatie zou krijgen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

0: de mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Classics. Radio 1.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Classics.
8: Radio 1.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verscheidene mensen neergeschoten bij een stadsfestival. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn. De politie is massaal ter plaatse en is ook nog op zoek naar de mogelijke dader of daders. In een stad in Kordofan in Soedan zijn zeker 11 mensen gedood bij een droneaanval op een markt. Tientallen anderen raakten gewond. De stad wordt gecontroleerd door de paramilitaire RSF-groepering. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de RSF en het leger. Meer dan 11 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht. Er zouden in totaal ook al meer dan 200.000 doden gevallen zijn bij het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag 2 vrouwen gedood bij een aanval van het Israëlische leger. Er vielen ook 22 gewonden. Eerder op de dag werden ook 3 Libanese soldaten gedood nadat het Israëlische leger hun voertuig had beschoten. En bij gevechten met de Libanese militie Hezbollah kwamen dan weer 2 Israëlische soldaten om het leven. Bij de Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds 2 maart al meer dan 3000

0: 1560 mensen gedood. Er geldt intussen een staakt het vuren, maar dat wordt niet nageleefd. En in Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 1.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Classics.
4: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Kessie, Kendo, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Classics. Radio 1.

tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.nl.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Madrid in Spanje hebben bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus de voorbije avond. Leo XIV is in Spanje voor een officieel bezoek. Het is al 15 jaar geleden dat een paus nog een bezoek bracht aan het land. Volgende week zal de paus in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen. Dat is de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
2: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
3: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind. Want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
1: In Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn verscheidene mensen neergeschoten bij een stadsfestival. Er werden 12 slachtoffers geteld. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse en is nog op zoek naar de mogelijke dader of daders. Waarom er geschoten werd, is nog niet duidelijk. En in het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag 2 vrouwen gedood bij een aanval van het Israëlische leger. Er vielen ook 22 gewonden. Eerder op de dag werden ook 3 Libanese soldaten gedood nadat het Israëlische leger hun voertuig had beschoten. En bij gevechten met de Libanese militie Hezbollah kwamen dan weer 2 Israëlische soldaten om het leven. Bij de Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds 2 maart al meer

0: Meer dan 3560 mensen gedood. Er geldt intussen een staakt het vuur, maar dat wordt niet nageleefd. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond de 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1+1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
5: Code yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Echt? Een heel jaar?
6: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
8: Classics. Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Classics. Radio 1.

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

0: Caraïbisch blauw.
1: Of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op Colora.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw 2 Iraanse drones neergehaald. Volgens de VS waren die afgevuurd op schepen in de straat van Hormuz. Ook vorige nacht werden nog verschillende Iraanse drones neergeschoten. Het Amerikaanse leger voert daarop ook luchtaanvallen uit op radarinstallaties van Iran langs de kust. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien, ondanks een bestand dat al verschillende keren werd verlengd. Beide landen voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog, maar de onderhandelingen gaan nauwelijks vooruit. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verscheidene mensen neergeschoten bij een stadsfestival. Er werden 12 slachtoffers geteld. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse en is nog op zoek naar de mogelijke dader of daders. Waarom er geschoten werd, is nog niet duidelijk. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en ook Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
2: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
3: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind. Want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
1: En in Madrid in Spanje hebben gisteravond bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus. Leo de 14e liever is in Spanje voor een officieel bezoek. Het is al 15 jaar geleden dat een paus nog een bezoek bracht aan het land. Volgende week zal Leo de 14e in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen. Dat is de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Classics.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Classics.
8: Radio.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Bij een woningbrand in Liemal, dat is een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant, zijn gisteravond 2 mensen omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Onder meer een branddeskundige en een wetsarts zijn ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te krijgen. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland uiteindelijk wel kon doorgaan.
2: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgene wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
3: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan. Wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
1: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten tijdens een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, 2 van hen verkeren nog altijd in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse op dit ogenblik en is nog altijd op zoek naar de mogelijke dader of daders. In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. En dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Daardoor staat het nu 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Morgen is er de volgende wedstrijd. En Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen van de Verenigde Staten. Gisteravond werd het 1-2. Ook Portugal speelde een oefenwedstrijd en heeft die gewonnen. Het won in Lissabon tegen Chili met 2-1. Dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Dan na de ochtend opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
5: Peugeot. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
8: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
9: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Classics. Radio 1.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel van een leegstaand huis gereden. Volgens de eerste vaststellingen zat een jongen van 15 jaar achter het stuur. In de auto zaten nog twee andere personen. Alle drie inzittenden raakten licht gewond. De schade aan het gebouw is groot. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het incident. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland uiteindelijk wel kon doorgaan.
1: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan. Met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want je kijkt er zo naar uit. En voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen. Net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld, dus wel spannend gewoon.
2: Het is ook heel lang geleden dat hij nog in Europa is geweest. Dus dan is dit wel zo, once in a lifetime voelt het. Dus dan wou ik daar zeker bij zijn.
0: In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben gisteravond bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus. Leo XIV is in Spanje voor een officieel bezoek. Volgende week zal de paus in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen, de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij ook nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten bij een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, 2 van hen verkeren in kritieke toestand. Wellicht zijn 2 mensen op elkaar beginnen schieten, zegt de lokale politiechef.
3: Appears as though there was at least 2 shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets, 2 of them critical.
0: De politie is nog altijd massaal ter plaatse en op zoek naar de dader of daders momenteel. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw 2 Iraanse drones neergehaald. Volgens de VS waren die afgevuurd richting schepen in de straat van Hormuz. Ook vorige nacht werden nog verschillende Iraanse drones neergehaald. Het Amerikaanse leger voerde daarop ook luchtaanvallen uit op radarinstallaties van Iran langs de kust. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt dus weer op te laaien, ondanks een bestand dat al verschillende keren werd verlengd. Beide landen voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog, maar die onderhandelingen gaan nauwelijks vooruit. In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over het land. Dan halen we temperaturen tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met elke dag kans op neerslag. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Code yellow!
4: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus, go voor info naar telenet.be.
6: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Classics.
8: Radio 1.

Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears,

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
7: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
8: Bepat.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Classics.
9: Radio 1.

0: Radio 1 Classics live.
1: Is het concert van de Amerikaanse rapper Ye zonder grote incidenten verlopen? De Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. En atlete Jana van Lent heeft het Belgisch record op de 10.000 meter verbeterd. Heel goedemorgen. Het optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West, of Ye, in Nederland is zonder grote problemen verlopen. Het concert was erg omstreden omwille van de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. Maar Lucas Lecluze in Nederland, in Arnhem, was Ye dus wel welkom, hè?
2: Ja, al was er voor het optreden toch wel wat protest, onder meer door enkele Joodse organisaties. Ze droegen banners die verwezen naar eerdere uitspraken van de artiest. In het verleden zei hij zaken die antisemitisch waren en de nazi's verheerlijkte. En vorig jaar bracht hij ook een controversieel nummer uit over Hitler en verkocht hij t-shirts met hakenkruisen op. Nu, toch kan dat de sfeer voor veel fans niet bederven, vertelt ook een Vlaming die speciaal naar Arnhem afreisde voor het optreden.
3: Ik vond het echt een van de beste optredens dat ik ooit naartoe ben geweest. Omdat ik al zo lang fan ben van Kanye West, is echt iets dat ik al heel mijn leven wou doen. En eigenlijk ook nooit verwacht had dat ik had kunnen doen door alle controverse en zo.
2: Het optreden is zonder incidenten verlopen. Maandag treedt Ye nog eens op.
1: Lucas, dankjewel. Er komt een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de afgelopen dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de woordvoerder van Brussels burgemeester Philippe Clozen verklaard aan de krant Le Soir. Op sociale media circuleren beelden van een agent die een verboden symbool draagt op zijn bus met traangas. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog andere zouden ongepaste opmerkingen gemaakt hebben. In een reactie zegt de Brusselse politie dat ze beelden intern aan het analyseren zijn. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel van een leegstaand huis gereden. Volgens de eerste vaststellingen zat er een jongen van 15 jaar achter het stuur. In de auto zaten nog twee andere personen. Alle drie inzittenden raakten licht gewond. De schade aan het gebouw is groot. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het incident. Bij een woningbrand in Waver in Waals-Brabant zijn gisteravond twee mensen omgekomen. Vier andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Onder meer een branddeskundige en een wetsarts zijn ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te krijgen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft gisteren tijdens de herdenking van D-Day in Normandië opnieuw stevig uitgehaald naar Europa. Volgens Hegseth zijn de Europese NAVO-lidstaten niet trouw aan hun bondgenoten VS en doen ze veel te weinig om zichzelf te verdedigen. Niet alleen op militair vlak, zegt hij, maar ook wat betreft migratie.
4: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
1: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten bij een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse en is nog altijd op zoek naar de mogelijke dader of daders. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben bijna 500.000 mensen gisteren een gebedswaken bijgewoond met de paus. Het is al 15 jaar geleden dat er nog eens een paus op bezoek was in Spanje. En Leo XIV bezocht op de eerste dag al meteen een centrum voor migranten. En dat is opvallend, zegt Sven Tuijtens, correspondent in Spanje.
5: Dat is zijn normaal zaken, als dat in de volgende dagen volgt. Maar dat heeft hij dezelfde dag gedaan. Hij wou echt een lans breken voor migranten. En hij had ook een politieke boodschap tegen extreem rechts, die in Spanje de derde grootste partij is. En dan zei hij ook over migratie, wie in Madrid is, is van Madrid. Dus dat waren echt heel duidelijke uitspraken die men niet gewoon is. En die wel heel hard opvallen, vooral op een moment dat er een grote discussie bezig is over de regularisering van 500.000 mensen zonder papier.
1: De Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. De huidige pro-Europese premier Nikol Pashinyan ligt voorop in de peilingen, maar krijgt tegenwind van de Russisch-Armeense miljardair Karapetyan en zijn pro-Russisch blok Sterk Armenië. CD&V-kamerlid Frankie de Mon is in Armenië als waarnemer voor deze verkiezingen. En die komen op een cruciaal moment, zegt de Mon.
6: Want de verkiezingen die vinden plaats op een moment dat het land verwerkt als het ware nog steeds de gevolgen van het verlies van Nagorno-Karabakh. En die probeert tegelijk vrede te sluiten met Azerbeidzjan. En ze proberen eigenlijk nauwer te gaan samenwerken met de Europese Unie. Daarom is het als het ware, zal er nauwer samengewerkt worden of

0: juist niet. En dat is wat vandaag beslist wordt in Armenië.
1: In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten 51 seconden en 18 honderdste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. In het basketbal heeft Oostende de tweede match van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Daardoor is het nu 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst drie wedstrijden wint, die kroont zich tot Belgisch kampioen. Morgen is de volgende match. En Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen van de Verenigde Staten. Het werd 1-2. Ook Portugal heeft een oefenwedstrijd gespeeld gisteren en gewonnen. Het won in Lissabon tegen Chili met 2-1. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maxima tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over het land. Dan halen we tot de 20 graden ook. De rest van de week blijft het wisselvallig met elke dag kans op neerslag. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Dat was de opener van het nieuws. Het optreden was omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. Er was voor het concert wel een protestactie, maar dat verliep allemaal vreedzaam. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
6: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Classics.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Dus ook voor klanten.
6: Yep. Go voor info naar telenet.be.

0: de mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Classics. Radio 1.

0: Radio 1 Classics live.
1: Sommige banners die verwezen naar eerdere uitspraken van de artiest. In het verleden zei hij zaken die antisemitisch waren en de nazi's verheerlijkte. En vorig jaar bracht hij ook een controversieel nummer uit over Hitler en verkocht hij t-shirts met hakenkruisen op. Nu, toch kan dat de sfeer voor veel fans niet bederven, vertelt ook een Vlaming die speciaal naar Arnhem afreisde voor het optreden.
2: Ik vond het echt een van de beste optredens dat ik ooit naartoe ben geweest. Omdat ik al zo lang fan ben van Kanye West, is echt iets dat ik al heel mijn leven wou doen. En eigenlijk ook nooit verwacht had dat ik had kunnen doen door alle controverse en zo.
1: Het optreden is zonder incidenten verlopen. Maandag treedt jij nog eens op.
3: Lucas, dankjewel. Er komt een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de afgelopen dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de woordvoerder van Brussels burgemeester Philippe Clozen verklaard aan de krant Le Soir. Op sociale media circuleren beelden van een agent die een omstreden symbool van de kruisvaarders draagt. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog anderen zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. In een reactie zegt de Brusselse politie dat ze de beelden nu aan het analyseren zijn. Bij een woningbrand in Waver in Waals-Brabant zijn 2 mensen omgekomen gisteren. 4 andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Onder meer een branddeskundige en een wetsarts zijn ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te krijgen. In Madrid in Spanje hebben bijna 500.000 mensen gisteren een gebedswaken bijgewoond van de paus. Het is al 15 jaar geleden dat er nog eens een paus op bezoek was in Spanje. En Leo XIV bezocht op de eerste dag al een centrum voor migranten. En dat is opvallend, zegt Spanje-correspondent Sven Tuytens.
4: Dat is zijn normaal zaak als dat in de volgende dagen volgt. Maar dat heeft hij dezelfde dag gedaan. Hij wou echt een land spreken voor migranten. En hij had ook een politieke boodschap tegen extreem rechts, die in Spanje de derde grootste partij is. En dan zei hij ook over migratie. Wie in Madrid is, is van Madrid. Dus dat waren echt heel duidelijke uitspraken die men niet gewoon is. En die wel heel hard opvallen. Vooral op een moment dat er een grote discussie bezig is over de regularisering van 500.000 mensen zonder papier.
3: De Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. De huidige pro-Europese premier Nikol Pashinyan ligt voorop in de peilingen, maar hij krijgt tegenwind van de Russisch-Armeense miljardair Karapetyan en zijn pro-Russisch blok Sterk Armenië. CD&V-kamerlid Frankie de Mon is in Armenië op dit ogenblik als waarnemer voor de verkiezingen. En de verkiezingen komen op een cruciaal moment, zegt de Mon.
5: Want de verkiezingen die vinden plaats op een moment dat het land verwerkt als het ware nog steeds de gevolgen van het verlies van Nagorno-Karabakh. En die probeert tegelijk vrede te sluiten met Azerbeidzjan. En ze proberen eigenlijk nauwer te gaan samenwerken met de Europese Unie. Daarom is het als het ware, zal er nauwer samengewerkt worden of juist niet. En dat is wat vandaag beslist wordt in Armenië.
3: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten tijdens een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren nog altijd in kritieke toestand. Wellicht zijn 2 toeschouwers op elkaar beginnen schieten tijdens het festival, zegt de lokale politiechef.
6: Appears as though there was at least 2 shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets, 2 of them critical.
3: De politie is nog altijd massaal ter plaatse en nog altijd op zoek ook naar de dader of de daders. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw 2 Iraanse drones neergehaald. Volgens de VS waren die afgevuurd richting schepen in de straat van Hormuz. Ook vorige nacht werden nog verschillende Iraanse drones neergehaald. Het Amerikaanse leger voerde daarop ook luchtaanvallen uit op radarinstallaties van Iran langs de kust. De laatste tijd laaien de vijandelijkheden tussen de VS en Iran weer op, ondanks een bestand dat al verschillende keren werd verlengd. Beide landen voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog, maar voorlopig zonder resultaat. In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van La Louvière liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 18 honderdste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter en ook op de 5.000 meter. En dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Daardoor

0: is het nu 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst drie matchen wint, die kroont zich tot Belgisch kampioen. Morgen is de volgende wedstrijd. Voetbal. Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van de Verenigde Staten. Het werd 1-2. Ook Portugal heeft nog een oefenwedstrijd kunnen spelen. Het won in Lissabon tegen Chili met 2-1. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag krijgen we meer wolken te zien, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over het land. Temperaturen tussen 16 en 20 graden morgen. En de rest van de week blijft het dan wisselvallig met dagelijks kans op neerslag. In Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Dat optreden was omstreden omwille van de antisemitische uitspraken van Ye. Er was voor het concert een protestactie, maar dat verliep allemaal vreedzaam. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Classics. Radio 1.

0: krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt? Een heel jaar?
5: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: Radio 1 Classics live.
1: We hebben gezegd, we willen een pauze, want we zien dat er op Europees niveau van alles aan de hand is. De vakbonden zeggen, ja, de werkgevers zijn gewoon weggelopen uit het overleg. En dan in de federale regering

0: Vrijdag staakten de loodsen tegen de geplande pensioenhervorming en daardoor konden heel wat schepen de haven niet meer in of uitvaren. Gisterenmiddag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten. Gisteravond waren dat er nog 20, vooral op de Noordzee. De loodsen zijn intussen weer aan het werk, maar de onvrede blijft. Mogelijk volgen er dus nog nieuwe acties. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant de Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de VS onder druk. De regering van de Amerikaanse president Trump hoopt nu om op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is. Want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. Vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag wat meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt de nieuwe regenzone over het land. Temperaturen morgen tussen 16 en 20 graden. En de rest van de week blijft het dan wisselvallig, met elke dag wel kans op wat neerslag. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Code Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Kessie, Kenno, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Classics.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Classics. Radio 1.

0: Radio 1 Classics live.
1: Een week geleden. Aan de Mars zullen familieleden, omwonenden en ook politici deelnemen. De hoofdverdachte, een man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. De man heeft een blanco strafblad, maar werd in het verleden wel al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. Een Russische drone heeft een opslagruimte voor gebruikte nucleaire brandstof bij de vroegere kerncentrale van Tsjernobyl geraakt. Dat melden de Oekraïense autoriteiten. Er vielen geen slachtoffers en de stralingswaarden blijven stabiel. Volgens het Internationaal Atoomagentschap is de materiële schade wel erg groot en zal een gespecialiseerd team de site binnenkort gaan bezoeken. Tsjernobyl blijft een extreem gevoelige locatie sinds de grote kernramp daar van 1986. De Amerikaanse turnster Simone Biles is opgenomen in het ziekenhuis. Dat deelt ze zelf op Instagram. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar volgens Biles zou ze eerder deze week naar eigen zeggen bijna zijn dood gegaan. Ze noemt het misschien wel de meest angstaanjagende gebeurtenis uit haar leven. Biles won 7 Olympische titels en werd 23 keer wereldkampioene. Of ze in 2028 zal kunnen deelnemen aan de Spelen van Los Angeles, dat blijft nog afwachten. Vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over ons land. En dan krijgen we temperaturen tussen 16 en 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: de mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Classics. Radio 1.

0: en met 30 juni bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow! Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Classics.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
6: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt.

0: de mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Radio 1 Classics, live.
4: Plaat. Toen de auto de afrit nam, ging hij uit de bocht, ramde een andere wagen en ging dan over de kop. De inzittenden probeerden nog te voet te vluchten, maar werden snel ingerekend. Volgens het parket gaat het om 6 Fransen. Een van hen, een 20-jarige Fransman die in Mouscroen woont, moet voor de onderzoeksrechter verschijnen, onder meer voor het rijden zonder rijbewijs. Vermoedelijk was dat ook de reden voor zijn vlucht. Het parket onderzoekt de brand van gisteren in Limal, een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant. 2 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Een van hen is de 16-jarige zoon van de eigenaar van de woning. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. Het parket gaat voorlopig niet uit van kwaad opzet. De brand is mogelijk ontstaan in de kelder tijdens het opensnijden van een stookolietank. Een team van het Internationaal Atoomagentschap zal een bezoek brengen aan de nucleaire site van Tsjernobyl. Afgelopen nacht is een Russische drone ingeslagen in een gebouw waar nucleaire brandstof wordt opgeslagen. Volgens het agentschap is de materiële schade erg groot, maar lijkt er geen nucleair materiaal. Een team zal ter plaatse gaan inspecteren of het gebouw helemaal veilig is. De Oekraïense president Zelensky noemt de aanval een extreem laffe daad. Volgens hem heeft Rusland de nucleaire site doelbewust aangevallen. Vanavond bespreken de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz verdere steun aan Oekraïne. Zelensky zal daar zelf ook bij zijn. Bij een schietincident in een tankstation in centraal Israël, vlakbij de bezette westelijke Jordaan-oever, is 1 man overleden. Er vielen ook meerdere gewonden. Volgens de politie gaat het om een terreuraanslag. De dader kon snel worden opgespoord en geneutraliseerd. Over zijn identiteit is nog niet veel bekend, maar in de buurt van de westelijke Jordaan-oever vonden de afgelopen jaren wel vaker aanslagen plaats door Palestijnen. De extreemrechtse Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid, Ben-Gvir, wil dat de dader de doodstraf krijgt. Wout van Aert is vanochtend gehavend aan de start gekomen van de Franse rittenkoers Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné. Van Aert rijdt in Frankrijk zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn zege in Parijs-Roubaix, maar hij was begin deze week gevallen.
5: Ik ben maandag op training gevallen. Even een onoplettendheid en dat was mijn eigen fout. Ik was mijn stuur plots kwijt als ik met de duiderfiets aan het rijden was. Ik lag op de grond. Ja. Ik kan het niet verbergen. Ik moet nog een paar plakkers op mijn wondes doen, maar het is oké.
4: De openingsrit is vanochtend om 11:00 gestart. En de Amerikaanse turnster Simone Biles is opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft ze zelf gedeeld op Instagram. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar volgens Biles zou ze eerder deze week naar eigen zeggen bijna zijn doodgegaan. Ze noemt het misschien wel het meest angstaanjagende uit haar leven. Biles won 7 Olympische titels en werd 23 keer wereldkampioene. Of ze in 2028 nog zal kunnen deelnemen aan de Spelen van Los Angeles, dat blijft afwachten. Het weer deze namiddag droog met enkele opklaringen. Aan zee krijgen we meer zon te zien, maximaal tot 20 graden. Morgen start droog, in de namiddag en 's avonds periode van regen en buien met kans op onweer. Het wordt wel zacht morgen, tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 17 graden. In Madrid zijn meer dan 1 miljoen mensen op de been voor het bezoek van paus Leo XIV. Dat was de blikvanger in het nieuws. Hij draagt daar vandaag een misviering op in het centrum van de stad. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
6: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
1: Wat? 3?
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
1: Goh, maar wat?
8: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Classics. Radio 1.

so carelessly there. There's a limit to your care.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: en met 30 juni bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers aan...
3: Caraïbisch blauw.
1: Of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
5: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
6: Ah, super. Allee.
5: Ja, het zijn hoogstraten.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
4: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen. En tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Radio 1 Classics live.
6: Meer overhouden op het einde van de maand, want steeds meer mensen hebben het in deze economische crisis toch moeilijker om rond te komen. Werken belonen. En dan moet je kijken, oké, waar kunnen we een extra bijdrage vragen? Dat is waar men steeds met meer miljonairs is. Ja, daar vind ik dat we een heel kleine bescheiden bijdrage van miljonairs kunnen vragen. Dat lijkt mij redelijk en eerlijk en heel veel Vlamingen willen dat ook.
5: Rousseau pleitte ook opnieuw voor het verminderen van de geplande uitgaven voor defensie. Een Fransman moet voor de onderzoeksrechter komen na een achtervolging gevolgd door een crash in Waregem in West-Vlaanderen gisteravond. De wegpolitie achtervolgde een wagen met een Franse nummerplaat. Toen de auto de afrit nam, ging hij uit de bocht, ramde een andere auto en ging over de kop. De 6 Franse inzittenden probeerden te voet te vluchten, maar ze werden snel ingerekend. Een van hen, een 20-jarige Fransman die in Moeskroen woont, moet nu voor de onderzoeksrechter komen, onder meer voor het rijden zonder rijbewijs. Daar werd hij eerder ook al voor veroordeeld. Vermoedelijk was dat de reden voor de vlucht. Bij een schietincident in een tankstation in Centraal Israël, vlakbij de bezette westelijke Jordaan-oever, is 1 man overleden. Er vielen ook meerdere gewonden. Volgens de politie gaat het om een terreuraanslag. De dader kon snel worden opgespoord en geneutraliseerd. Over zijn identiteit is nog niet veel bekend, maar in de buurt van de westelijke Jordaan-oever vonden de afgelopen jaren wel vaker aanslagen plaats door Palestijnen. De extreemrechtse Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid, Ben Kvir, wil dat de dader de doodstraf krijgt. En Wout van Aert is vanmorgen gehavend aan de start gekomen van de Franse rittenkoers Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Van Aert rijdt in Frankrijk zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn zege in Parijs-Roubaix, maar hij was begin deze week op training gevallen.
7: Ik ben maandag op training gevallen. Even een onoplettendheid en dat was mijn eigen fout. Ik was mijn stuur plots kwijt als ik met de duiderfiets aan het rijden was. Ik lag op de grond. Ja. Ik kan het niet verbergen. Ik moet nog een paar plakkers op mijn wondes doen, maar het is oké.
5: De openingsrit is om 11 uur vanmorgen van start gegaan. Het weer nog deze namiddag droog met enkele opklaringen aan zee. Meer zon en maximaal tot 20 graden. Morgen start droog, in de namiddag en 's avonds periode van regen en buien met kans op onweer, maar wel nog zacht tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien, kans op onweer en dan nog tot 17 graden. In Madrid zijn meer dan 1 miljoen mensen op de been voor het bezoek van paus Leo XIV. Dat was de blikvanger in dit nieuws. Hij draagt vandaag een misviering op in het centrum van de stad. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
9: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
9: Echt? Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
11: Bebad.
10: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Classics.
13: Radio 1.

0: krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Dus ook voor klanten.
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Classics.
10: Radio 1.
11: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Door de acties van de zee- en kustloodsen van vrijdag hebben bedrijven in de havens van Antwerpen en Zeebrugge naar schatting 2 dagen vertraging opgelopen. Dat zegt Port of Antwerp Bruges. Vrijdag staakten de loodsen tegen de geplande pensioenhervorming en daardoor konden zo'n 90 schepen de havens niet meer in of uitvaren. Lennart Verstappen van de haven legt uit welke impact dat heeft.
12: Dat er niet geweten is of dat een schip met lading de haven gaat kunnen binnenvaren. Dat er daardoor ook onduidelijkheid is en moeilijk in te plannen werk is op de terminal zelf. Want die goederen die moeten dan natuurlijk ook behandeld worden aan land. En dan verder door in de hele distributieketen. Goederen moeten dan vanuit de haven verder worden vervoerd via binnenschip, via spoor, via truck naar de rest van België en Europa.
11: Vlaams minister van Onderwijs, Joël de Meer, trekt €40 miljoen uit om de schoolfactuur te verlagen in het technisch kunststof beroepsonderwijs. Dat heeft ze gezegd in de zevende dag. Opleidingen in die studie...
13: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware...

0: one who's gonna suffer.
1: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Classics.
11: Radio 1.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
5: Classics.
6: Radio 1.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Classics. Radio 1.
5: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Ramkrakers hebben vanmorgen een juwelier overvallen in Hechtel-Exel in Limburg. 2 gemaskerde mannen hebben eerst de etalagestuk geslagen met een zware hamer en zijn na amper een paar minuten weggevlucht met een grote hoeveelheid goud. De politie is hen nog achterna gereden, maar de daders konden ontkomen. Volgens de politie reden ze 192 kilometer per uur. Door de acties van de zee- en kustloodsen van vrijdag hebben bedrijven in de havens van Antwerpen en Zeebrugge naar schatting 2 dagen vertraging opgelopen. Dat zegt Port of Antwerp Bruges. Vrijdag staakten de loodsen tegen de geplande pensioenhervorming en daardoor konden zo'n 90 schepen de havens niet meer in of uitvaren. Lennart Verstappen van de haven legt uit welke impact dat heeft.
6: Dat er niet geweten is of dat een schip met lading de haven gaat kunnen binnenvaren, dat er daardoor ook onduidelijkheid is en moeilijk in te plannen werk is op de terminal zelf. Hè, want die goederen die moeten dan natuurlijk ook behandeld worden aan land en dan verder door in de hele distributieketen. Goederen moeten dan vanuit de haven verder worden vervoerd via binnenschip, via spoor, via truck naar de rest van België en Europa.
5: De Belgische eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib brengt vandaag een bezoek aan Bunia, de stad in Congo, waar 3 weken geleden een ebola-epidemie werd afgekondigd. Habib bezoekt er onder meer een behandelingscentrum dat met Europees geld is opgericht. Europa heeft voor de strijd tegen ebola in Congo en buurland Oeganda 15 miljoen euro vrijgemaakt.
4: Radio 1 Classics live.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
1: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Radio 1 Classics, live. Oh.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Classics.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
2: Peugeot. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Classics.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Het worden weer spannende weken voor onze studenten. En

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Classics. Radio 1.
5: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Ramkrakers hebben vanmorgen een juwelier overvallen in Hechtel-Exel in Limburg. Twee gemaskerde mannen hebben eerst de etalage stuk geslagen met een zware hamer en zijn na amper een paar minuten weggevlucht met een grote hoeveelheid goud. De politie is hen nog achterna gereden, maar de daders konden ontkomen. Volgens de politie reden ze 192 kilometer per uur. In Fleurance in Frankrijk houden duizenden mensen een herdenkingsmars voor het meisje van 11 dat donderdag werd teruggevonden. Er nemen familieleden, omwonenden en ook politici deel aan de mars. Diana verdween een week geleden. De hoofdverdachte, een man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. Hij heeft een blanco strafblad, al werd hij in het verleden al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. In Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël is het een reactie op beschietingen van Hezbollah. Intussen roept het leger ook inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus op om te vertrekken. Daar wonen zo'n 100.000 mensen. Sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon zijn er toch dagelijks aanvallen. De Amerikaanse president Trump zei zo pas dat Libanon geen deel uitmaakt van de deal die hij op korte termijn wil sluiten met Iran. In de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Alex Baudin de openingsrit gewonnen. De Fransman was mee met de ontsnapping van de dag en hield stand in een heuvelachtige etappe. Baudin pakt meteen ook de gele leiderstrui. Onze landgenoot Ramses de Bruyne won de sprint voor de tweede plek. Wout van Aert finishte 127ste. Het was zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn overwinning van Parijs-Roubaix en dat voelde

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
3: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Radio 1 Classics, live.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Classics. Radio 1.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij een ramkraak in Hechtel-Exel hebben dieven een grote hoeveelheid goud meegenomen. In Frankrijk stappen duizenden mee in een stille mars voor de 11-jarige Liana. En in Parijs, op het tennistoernooi van Roland Garros, spelen de mannen hun finale. In Hechtel-Exel in Limburg hebben ramkrakers vanochtend een juwelierswinkel overvallen. Twee gemaskerde mannen sloegen de etalages in met een hamer en namen een grote hoeveelheid goud mee. De overval heeft maar een paar minuten geduurd, maar toch hebben de buren de daders kunnen filmen, zegt burgemeester Jan Daleman.
2: De buren hebben de knal gehoord, hebben het alarm horen afgaan, zijn onmiddellijk door de vensters beginnen te kijken en hebben gezien wat er bezig was. Hebben ook kunnen fotograferen en filmpjes kunnen maken. En dit hebben ze overgemaakt aan de politie. En dat is wel heel handig voor het onderzoek.
1: De politie is de overvallers nog achterna gereden, maar ze konden ontkomen. Volgens de politie rijden ze 192 kilometer per uur. Door de acties van de zee- en de kustloodsen van vrijdag hebben bedrijven in de havens van Antwerpen en Zeebrugge naar schatting 2 dagen vertraging opgelopen. Dat zegt Port of Antwerp Rouge. Vrijdag staakten de loodsen tegen de geplande pensioenhervorming en daardoor konden zo'n 90 schepen de havens niet meer in- of uitvaren. Lennart Verstappen van de haven.
3: Dat er niet geweten is of dat een schip met lading de haven gaat kunnen binnenvaren, dat er daardoor ook onduidelijkheid is en moeilijk in te plannen werk is op de terminal zelf. Want die goederen moeten dan natuurlijk ook behandeld worden aan land en dan verder door in de hele distributieketen. Goederen moeten dan vanuit de haven verder worden vervoerd via binnenschip, via spoor, via truck naar de rest van België en Europa.
1: In Fleurance in Frankrijk houden duizenden mensen een herdenkingsmars voor het meisje van 11 dat donderdag werd teruggevonden. Er nemen familieleden, omwonenden en ook politici deel aan de mars. Christophe, een grootvader van 3 kleinkinderen, is er ook. Hij wil de familie steunen, noemt het een schandaal. Ik ben diep gekwetst, zegt hij.
4: C'est très impressionnant. Nous sommes tous très tristes, bien évidemment. Je suis grand-père de 3 petits-enfants et c'est un vrai scandale. On est meurtri dans notre chair.
1: Liana verdween een week geleden. De hoofdverdachte, een man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. Hij heeft een blanco strafblad, al werd hij in het verleden al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag al zeker 5 mensen om het leven gekomen. Een Russische drone trof de buitenwijken van Zaporizhia in het oosten van het land en daarbij kwamen 4 mensen om. In Dnipro kwam bij een luchtbombardement een man van 59 om het leven. De bombardementen vinden plaats vlak voor een top tussen de Britse premier Starmer, de Franse president Macron, de Duitse...
0: Het worden weer spannende weken voor onze studenten en...

0: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
3: Yep.
1: Go for info naar telenet.be.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi.
7: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
10: Goh, maar wat?
8: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
10: Voilà, dat is dan afgeboxt.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Classics. Radio 1.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Classics.
6: Radio 1.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Classics. Radio 1.
4: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Na de brand in een opslagloods in Anderlecht zijn verschillende lichamen gevonden. In Frankrijk stappen duizenden mee in een stille mars voor de 11-jarige Liana. En de mannenfinale op het tennistoernooi van Roland Garros is aan de gang. Bij de brand in een gebouw in Anderlecht gisteren zijn minstens 2 mensen om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van Brussel. Katrien Peijersman, wat weten we daar intussen over?
5: Het parket kan voorlopig alleen bevestigen dat er meerdere slachtoffers onder het puin zijn gevonden. Hoeveel is nog niet duidelijk. Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er loopt intussen wel een gerechtelijk onderzoek. Het gebouw waar de brand uitbrak gisteren diende als opslagruimte die verhuurd werd. Er werden onder meer batterijen en bouwmaterialen gestockeerd. Omdat er lange tijd instortingsgevaar was, kon de brandweer het gebouw niet meteen naar binnen. Het gemeentelijke rampenplan werd afgekondigd. Meer dan 50 buurtbewoners werden tijdelijk geëvacueerd. Er raakte bij de interventie ook 1 brandweerman lichtgewond.
4: Dankjewel, Katrien. In Hechtel-Exel in Limburg hebben ramkrakers vanmorgen vroeg een juwelierswinkel overvallen. 2 gemaskerde daders sloegen de etalages in met een hamer en namen een grote hoeveelheid goud mee. De overval heeft maar een paar minuten geduurd, maar toch hebben buren de daders kunnen filmen, zegt burgemeester Jan Daleman.
6: De buren hebben de knal gehoord, hebben het alarm horen afgaan, zijn onmiddellijk door de vensters beginnen te kijken en hebben gezien wat er bezig was. Hebben ook kunnen fotograferen en filmpjes kunnen maken. En dit hebben ze overgemaakt aan de politie en dat is wel heel handig voor het onderzoek.
4: De politie is de overvallers nog achterna gereden, maar ze konden ontkomen. Volgens de politie reden ze 192 kilometer per uur. In Fleurance in Frankrijk houden duizenden mensen een herdenkingsmars voor het meisje van 11 dat donderdag werd teruggevonden. Er nemen familieleden, omwonenden en ook politici deel aan de mars. Christophe, een grootvader van 3 kleinkinderen, is er ook. Hij wil de familie steunen en noemt het een schandaal. Ik ben diep gekwetst, zegt hij.
7: C'est très impressionnant. Nous sommes tous très tristes, bien évidemment. Je suis grand-père de 3 petits enfants et c'est un vrai scandale. On est meurtri dans notre chair.
4: Liana verdween een week geleden. De hoofdverdachte, man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. Hij heeft een blanco strafblad en werd in het verleden wel al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. De Chinese president Xi brengt morgen een bezoek aan Noord-Korea. Het is het eerste bezoek van Xi aan zijn Noord-Koreaanse buur in 7 jaar tijd. Veerle de Vos, wat is het doel van deze trip?
8: Wel, officieel staat het bezoek in het teken van de 65e verjaardag van het samenwerkingsverdrag tussen beide landen. Maar opvallend toch, het is het eerste buitenlandse bezoek van Xi Jinping dit jaar, nadat hij zelf eerder de Amerikaanse en Russische leider op bezoek kreeg. Met dit bezoek toont hij dat China nog altijd een stevige vinger in de pap heeft in Noord-Korea. Een land dat zich de laatste jaren vooral tot Rusland heeft gericht. Het levert Noord-Koreaanse soldaten voor de oorlog in Oekraïne in ruil voor financiële en militaire hulp. Xi wil de Noord-Koreanen wellicht duidelijk maken dat ze voor hun economische vooruitgang niet zonder China kunnen. In de VS hopen ze dat China Kim Jong-un onder druk zal zetten om zijn kernwapenprogramma in te tomen, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.
4: Dankjewel, Veerle. Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs spelen de Italiaan Flavio Cobelli en de Duitser Alexander Zverev de finale. Gilles Meulemans in Parijs, hoe staat het daar nu?
9: Het staat 2-1.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt? Een heel jaar?
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
5: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
5: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
6: Classics. Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Classics. Radio 1.
7: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Bij de brand in een gebouw in Anderlecht gisteren zijn al zeker 2 mensen om het leven gekomen. Wim Schepens, wat weten we daar intussen over?
8: Wel, uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat er 2 lichamen gevonden zijn onder het puin, maar dat er ook nog naar 2 lichamen wordt gezocht. De cel vermiste personen zou op het terrein aanwezig zijn. Over de oorzaak van de brand weten we nog altijd niet. Het parket is bezig met een onderzoek. Het gebouw waar de brand uitbrak werd verhuurd als opslagruimte. Er lagen onder meer batterijen en bouwmaterialen. Omdat er bij de brand instortingsgevaar was, kon de brandweer niet meteen in het gebouw, dus kon ze onmogelijk weten of daar mensen waren. Dat blijkt intussen dus het geval geweest te zijn. Bij de bluswerken raakte gisteren trouwens ook een brandweerman gewond.
7: Dankjewel, Wim. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage verhoogd naar het hoogste niveau. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff een doelwit. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is de finale bij de mannen aan de gang. De Duitser Alexander Zverev neemt het op tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Gilles Meulemans, krijg je daar al zicht op wie zal winnen?
9: Nee, absoluut niet, want we krijgen een 5e en beslissende set hier. Het is een ongelofelijke finale weer in Parijs. Zverev en Cobolli winnen elk om beurt een set. Zverev komt 2-1 voor, maar in een 4e set met veel breaks kon Cobolli weer gelijk maken in een tiebreak. 2-2 dus en een beslissende set. We zijn nu al 3,5 uur aan het spelen ongeveer. En dat begint vooral Zverev te voelen. Hij kreeg daarnet een massage aan de dij. En hij lijkt wat last te hebben van krampen. Zometeen hier dus in Parijs het begin van die 5e en beslissende set.
7: Dankjewel, Gilles. In de MXGP, de hoogste klasse van het motocross, heeft Lucas Koenen de grote prijs van Letland gewonnen. Zijn tweelingbroer Sascha deed hetzelfde in de MX2-klasse. Jarno Poli.
10: Het was een perfecte uitstap naar Letland voor de broers Koenen. Voor het eerst winnen ze in hetzelfde weekend hun WK-manche. In de koningsklasse reed Lucas naar de zege in de eerste reeks, ondanks problemen met zijn koppeling. Die waren gelukkig opgelost in de tweede reeks en ook daar pakte hij de overwinning. Zijn voornaamste concurrent in de WK-stand viel uit met technische problemen en zo heeft Lucas nu al 62 punten voorsprong. Sascha deed exact hetzelfde in de MX2-klasse met winst in beide reeksen. Hij vergroot zijn WK-voorsprong tot 37 punten. Het is nog vroeg natuurlijk, maar na 8 van de 19 grote prijzen ziet het er goed uit om voor het eerst sinds 2007 opnieuw een Belgische wereldkampioen af te leveren.
7: Het weer blijft droog vanavond en vannacht bij minimaal tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag volgen regen en buien en ook onweer. Maar het blijft wel nog zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Radio.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Dag Jello!
1: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
3: Het worden weer spannende weken voor onze studenten.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Classics. Radio 1.

0: a lot. Although I look like I do not. Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Classics. Radio 1.
4: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
5: Eindelijk de verlossende Grand Slam zegen voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam-winnaar bij de mannen.
4: Bij de brand in een opslagplaats in Anderlecht gisteren zijn zeker 2 doden gevallen. De lichamen zijn vandaag gevonden onder het puin. Vermoed wordt dat er nog andere lichamen liggen. Dat er pas nu slachtoffers gevonden zijn, komt omdat de brand gisteren heel hevig was. Daarbij stortte op een gegeven moment ook het dak in. De brandweer kon daarom alleen van buiten blussen, zegt collega Gitte van Hooijwegen vanuit Anderlecht.
6: Dat heeft een hele tijd geduurd, dan is dat dak ingestort. En ja, de ravage was toen enorm. Als je het puin ziet dat daarbij is achtergebleven, dan is het niet zo verwonderlijk dat het heel moeilijk zoeken is in dat puin naar mogelijke slachtoffers. Vandaar dus dat dat zo laat is gebeurd. Hoogstwaarschijnlijk zijn die 2 dodelijke slachtoffers ook nog niet geïdentificeerd. Vandaar dat het parket momenteel ook nog heel karig is met informatie, want de families zijn dus ook nog niet verwittigd kunnen worden.
4: Russische satellieten hebben sinds 2019 verschillende keren het GPS-signaal in heel Europa verstoord. Dat schrijft de New York Times op basis van onderzoek van 2 onafhankelijke teams van wetenschappers. De verstoring is te kort en te klein om schade te veroorzaken, maar is wel te precies om toeval te zijn. Allesamen is het GPS-netwerk 75 keer uitgevallen en in zeker 3 gevallen waren de storingen gelinkt aan de Russische satellieten. Het is niet zeker of dat ook de bedoeling was van Rusland, ruimtevaartexpert Bart Hendricks.
7: Er zijn 2 teams die hebben bepaald dat het die specifieke satellieten zijn. 1 team is er vrij veel van overtuigd dat het echt met opzet gebeurt. Een ander team is er niet zo overtuigd van. Die zeggen dat het ook eerder toevallig kan zijn dat die satellieten misschien bepaalde signalen sturen op die GPS-frequenties, zodat ze zelf ook niet gestoord kunnen worden. In ieder geval, dat is niet de hoofdopdracht van die satellieten. Die zijn niet daarvoor specifiek ontworpen. Maar dat sluit niet uit dat het een secundaire opdracht van die satellieten zou kunnen zijn.
4: In de New York Times wordt het onderzoek bevestigd door iemand van de Amerikaanse luchtmacht. De krant zegt ook dat de Europese Unie de zaak onderzoekt. Rusland wil voorlopig niet reageren. Het Nigeriaanse leger heeft zeker 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen. Verschillende teams van het leger drongen een bolwerk van Boko Haram in de bergen binnen vanuit verschillende hoeken. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische organisatie die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Het klaart een tijdje op. In de loop van de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 8 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag gaat het regenen. Wel zacht met maxima van 18 tot 23 graden. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Classics. Radio 1.

0: en met 30 juni bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Classics. Radio 1.
8: 9 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Er waren vandaag ook aanvallen in de Zuid-Libanese stad Tyrus. Israël had daar eerder vandaag een bevel tot evacuatie voor uitgegeven. Russische satellieten hebben sinds 2019 verschillende keren het GPS-signaal in heel Europa verstoord. Dat schrijft de New York Times op basis van onderzoek van 2 onafhankelijke teams wetenschappers. De verstoring is te kort en te klein om schade te veroorzaken, maar ze is wel te precies om toeval te zijn. Allesamen is het GPS-netwerk 75 keer uitgevallen en in zeker 3 gevallen waren de storingen gelinkt aan de Russische satellieten. Het is niet zeker of dat ook de bedoeling was van Rusland, maar het zou wel verontrustend kunnen zijn, zegt ruimtevaartexpert Bart Hendricks.
9: Als het echt met opzet gebeurt, dan zouden Russen natuurlijk ook in staat kunnen zijn om die signalen gedurende vele langere periodes te storen. En dat zou natuurlijk wel grote implicaties hebben, omdat we GPS natuurlijk voor alles en nog wat gebruiken. Dat zou echt ons alledaags leven grondig kunnen verstoren. Maar het is nog een beetje vroeg om echt definitief te zeggen dat dit echt met opzet gebeurt. Het zou ook een soort neveneffect kunnen zijn van andere normale operaties die in deze satellieten kunnen worden uitgevoerd. Maar het is wel iets dat we in het oog moeten houden.
8: In de New York Times wordt het onderzoek bevestigd door iemand van de Amerikaanse luchtmacht. De krant zegt ook dat de Europese Unie de zaak onderzoekt. Rusland wil voorlopig niet reageren. De Deense voetballer Christian Eriksen is vanavond opnieuw in elkaar gezakt. Deze keer tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg bijna dag op dag 5 jaar geleden al eens een hartstilstand tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Dat gebeurde op 12 juni 2021. Vanavond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt op sociale media dat hij bij bewustzijn is en hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De oefenwedstrijd is vroegtijdig beëindigd. De score was op dat moment 2-1 voor Denemarken. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag vanuit Parijs van Gilles Meulemans.
10: Eindelijk de verlossende Grand Slam zegen voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
8: Overwegend bewolkt vanavond en vannacht. Het blijft wel minstens 8 graden. Ook morgen veel wolken met na de middag regen. Het is nog wel zacht, plaatselijk tot 23 graden. Dinsdag is het frisser, nog hooguit 17 graden met geregeld een bui. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1. Radio.

0: que sí. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Classics. Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Classics. Radio 1.

0: Yo, yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
3: Classics. Radio 1.
4: Het is 10:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij de brand gisterochtend in een opslagplaats in Anderlecht zijn zeker 2 doden gevallen. De lichamen zijn pas gisteravond gevonden onder het puin. Het nieuws is ook maar eerst vandaag bekendgemaakt. Dat het zo lang heeft geduurd om de slachtoffers te vinden, komt omdat de brand uitzonderlijk hevig was, zegt Gitte van Hooijwegen, die vanavond in Anderlecht was.
5: Het was een heel hevige brand. Zo hevig dat de brandweer in eerste instantie de loods niet kon betreden en enkel van buitenaf kon blussen. Daarop is het hele dak ingestort, wat een enorme ravage heeft veroorzaakt. In dat puin op zoek gaan naar slachtoffers was niet eenvoudig. Vandaar dus dat die eerste 2 dodelijke slachtoffers pas gisteravond gevonden zijn. Momenteel wordt er nog gezocht naar 2 andere slachtoffers, 2 andere personen die als vermist zijn opgegeven.
4: De renovatie van de Goed Jong-toren in Anderlecht heeft de eerste architectuurprijs Vlaanderen gewonnen. De Goed Jong-toren is een appartementsgebouw, ironisch genoeg, van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, die onlangs in opspraak kwam in een reportage van Pano in verband met het toewijzen van sociale woningen. Volgens de vakjury staat die kwestie los van de kwaliteit van het gebouw. Ze prijst de renovatie als een gedurfd statement over de toekomst van de sociale woningbouw. In Armenië lopen de eerste resultaten binnen na de parlementsverkiezingen daar vandaag. De uitslag zal onder meer bepalen of de nieuwe regering in Armenië zich zal richten naar Rusland of juist naar het Westen. De huidige pro-Europese premier Nikol Pajintjan lag voorop in de peilingen en lijkt die voorsprong te bevestigen in de eerste resultaten, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Armenië.
6: Officiële uitslagen zijn er nog niet, maar volgens voorlopige resultaten gaat de partij van de zittende premier Nikol Pajintjan aan kop in de Armeense parlementsverkiezingen. Van tevoren was hem al wel een overwinning toegedicht, maar de grote vraag is hoe groot die zal zijn en hoe sterk de oppositie uit deze verkiezingen tevoorschijn komt. Volgens de partij van Pajintjan blijkt uit een eigen exit poll dat ze 56,7% van de stemmen heeft. De grootste rivaal van Pajintjan, de pro-Russische zakenman Samvel Karapetyan, zegt te geloven in een overwinning voor de oppositie. Daarvan getuigt volgens hem de grote opkomst, 10% hoger dan bij de vorige verkiezingen. De Armeense kiezers blijven hoe dan ook verdeeld over het vredesproces met buurland Azerbeidzjan, over de relatie met Rusland en over de toenadering tot Europa.
4: En de jonge Rode Duivels met een leeftijd tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Preben Blondeel, verdediger van de jonge Duivels, is ondanks de nederlaag trots op de ploeg.
7: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
4: Vanavond en vannacht is het bewolkt. Het kwik zakt niet onder de 8 graden. Ook morgen veel wolken met na de middag regen. Blijft wel zacht. Plaatselijk is tot 23 graden mogelijk. De volgende dagen koelt het wat af. Dinsdag nog hoogstens 17 graden. De kans op regen blijft. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Het worden weer spannende weken voor onze studenten en...

0: krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Classics.
4: Radio 1.
5: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Iran heeft voor het eerst in 2 maanden opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat meldt het Israëlische leger. In het noorden van het land luiden alarmsignalen. Israël zegt dat alle raketten werden neergehaald of terecht zijn gekomen in open gebieden. Iraanse staatsmedia bevestigen dat de raketten op Israël zijn afgevuurd. Die zouden een vergelding zijn voor de Israëlische aanval op de Libanese hoofdstad Beirut van eerder vandaag. Het Israëlische leger meldt dat de scholen morgen uit voorzorg gesloten blijven. In Armenië worden de stemmen geteld na de parlementsverkiezingen daar vandaag. De uitslag zal onder meer bepalen of de nieuwe regering in Armenië zich zal richten naar Rusland of juist naar het Westen. De partij van de huidige pro-Europese premier, Nikol Pashinyan, ligt voorlopig aan de leiding met zo'n 57% van de stemmen. Maar de uitslag is nog lang niet definitief, weet correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Armenië. Dat is een foutje, want hier moest het verslag starten.
6: Officiële uitslagen zijn er nog niet, maar volgens voorlopige resultaten gaat de partij van de zittende premier Nikol Pashinyan aan kop in de Armeense parlementsverkiezingen. Van tevoren was er maar wel een overwinning toegedicht, maar de grote vraag is hoe groot die zal zijn en hoe sterk de oppositie uit deze verkiezingen tevoorschijn komt. Volgens de partij van Pashinyan blijkt uit een eigen exit poll dat ze 56,7% van de stemmen heeft. De grootste rivaal van Pashinyan, de pro-Russische zakenman Samvel Karapetyan, zegt te geloven in een overwinning voor de oppositie. Daarvan getuigt volgens hem de grote opkomst, 10% hoger dan bij de vorige verkiezingen. De Armeense kiezers blijven hoe dan ook verdeeld over het vredesproces met buurland Azerbeidzjan, over de relatie met Rusland en over de toenadering tot Europa.
5: De Oekraïense president Zelensky is vanavond in Londen voor topoverleg met de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Oekraïne hoopt dat het extra luchtafweersystemen kan krijgen van zijn Europese bondgenoten. Maar ook mogelijke vredesgesprekken met Rusland staan op de agenda. In een interview net voor de bijeenkomst in Londen zei Zelensky opnieuw dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland.
7: We will not go out from our territory. No, we will not give you a victory such way. And you will not get it. And we spoke about any kind of compromises. I set up all the compromises after ceasefire. Ceasefire is the biggest compromise from our side to your side.
5: En de jonge Rode Duivels met een leeftijd tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. De bondscoach van de Belgische U17, ex-voetballer Sven Vermand, is trots op zijn ploeg.
8: Only words of how proud I am. How proud the federation is of the performance we brought. The only thing that would have been deserved was maybe the win, which we didn't got. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides.
5: Vanavond en vannacht hangen er wolken. Het blijft wel droog bij minstens 8 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag gaat het regenen. Wel zacht met maxima van 18 tot 23 graden. De rest van de week blijft regenachtig en enkele graden frisser. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Classics. Radio 1.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Iran heeft zijn luchtruim gedeeltelijk gesloten nadat het eerder enkele aanvallen uitvoerde op Israël. De autoriteiten raden mensen af om naar de luchthavens in het westen van het land te gaan. Ook Irak en Syrië hebben ondertussen hun luchtruim tijdelijk gesloten. Gisteren voerde Iran voor het eerst in 2 maanden opnieuw raketten af op Israël. Dat was een vergelding voor een Israëlische aanval op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. Israël zegt dat alle raketten werden neergehaald of terecht zijn gekomen in open gebieden. Amerikaans president Donald Trump heeft Israël opgeroepen om nu verder geen vergeldingsacties uit te voeren op Iran. De Oekraïense president Zelensky heeft in Londen een topoverleg gehouden met de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Oekraïne hoopt dat het extra luchtafweersystemen kan krijgen van zijn Europese bondgenoten. Maar ook mogelijke vredesgesprekken met Rusland staan op de agenda. In een interview net voor de bijeenkomst in Londen zei Zelensky opnieuw dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland.
2: We will not go out from our territory. No, we will not give you a victory such way. And you will not get it. And we spoke about any kind of compromises. I set up all the compromises after ceasefire. Ceasefire is the biggest compromise from our side to your side.
1: De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
3: Eindelijk de verlossende Grand Slam zege voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
1: De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt. Deze keer tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg bijna dag op dag 5 jaar geleden al eens een hartstilstand tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Dat gebeurde op 12 juni 2021. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldde kort na het incident op sociale media dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De oefenwedstrijd is vroegtijdig beëindigd. De score was op dat moment 2-1 voor Denemarken. Het blijft droog vannacht bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen bewolkt met na de middag regen en mogelijk onweer. Het is wel nog zacht tot 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wat frisser, nog hooguit 17 graden.
0: Radio 1. Radio.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Classics.
4: Radio 1.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Classics. Radio 1.

0: score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder druk, zegt collega Bram van de Putten.
3: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
2: De Oekraïense president Zelensky heeft in Londen een topoverleg gehouden met de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Oekraïne hoopt dat het extra luchtafweersystemen kan krijgen van de Europese bondgenoten, maar ook mogelijke vredesgesprekken met Rusland werden besproken. In een interview benadrukte Zelensky nog eens dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland.
4: We will not go out from our territory. No, we will not give you victory such way. And you will not get it. And we spoke about any kind of compromises. I set up all the compromises after ceasefire. Ceasefire is the biggest compromise from our side to your side.
2: In Albanië blijft het protest tegen een groot luxe resort voortduren. De voorbije avond kwamen opnieuw duizenden mensen op straat om te protesteren tegen het bouwproject. Het luxe resort wordt onder meer gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
5: I believe that there is a lot that we need to know. Like we need more information regarding what it is going to be. Is it going to be accessible to the people, to the Albanians? Is it going to be just a high-end luxury project? Everything that we believe that it's ours, maybe it's not going to be ours anymore. So I believe that should be more. The approach should be more transparent to the people.
2: En de Deense voetballer Christian Eriksen is de voorbije avond onwel geworden tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne in aanloop naar het WK. Eriksen viel halfweg de tweede helft plots neer op het veld. Er was meteen heel wat ongerustheid, want de voetballer kreeg 5 jaar geleden alleen zijn hartstilstand tijdens een wedstrijd. De Deense nationale ploeg meldde kort na het incident dat Eriksen bij bewustzijn is en hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De oefenwedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. De score was op dat moment 2-1 voor Denemarken. En dan nog het weer. Het blijft er ook vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Classics. Radio 1.

got to hold on. Gotta hold on. You gotta.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant. Hij eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, met ritme van

Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Zin in Duitse kwaliteit?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciaal.